Was om, ja, dus haalde je om. En dat je boven allemaal twijlen. Hoor je was daar afgehaald, wenn die nacht dan jou. Halt ein bisschen außerhalb. Nette Mädel aus Biber.